0: Shalom, Masha.
1: Imirima yereyerimwe ubu nigiye cisarura
2: hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo
0: icitonderwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira
3: kaze

0: Shalom Masha.
1: Himirima yere yerimwe ubunigi yechisarura
2: hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka haratumiwe ndetse nabandi bizera ku ruhara rwabo
0: icitondegwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira
3: kaze kaze.